0: mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: tips van toen zijn beter dan de hits van nu.
1: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

Dag luisteraars. Jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alles.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Martin. Hallo Martin.
10: Hallo. Hallo. Dag mannetje van.

Eddie Grant met Electric Avenue uit 1983. In 1992 gaf hij de Engelse groep Happy Mondays onderdak op Barbados. Maar die verkochten zijn inboedel om een drugs van te gaan kopen. Martin's Music Show. Vrijdag, goedemorgen.

0: toetste in de knoggenreizen. Drink een appleboy en dan ga je ze.
1: It's Martin's Music Show.
2: Martin's Music Show.
3: Martin van Kamp.

Je hoort een bloemlezing uit 50 jaar pophistorie. En dat doe ik met name op de laatste 50 jaar van de vorige eeuw. Live Garrett hadden we. I Was Made for Dancing uit 1979. Peter Maffay daarna met Doe uit 71. Lekker meegezongen. En Status Quo als laatste. Down Down uit 75.

Friday morning on Seabreeze. En dit is 40 plus extra belegen. Martin's Morning Music Show. Door tot 8 uur. Trini Lopez hadden we uit 1965. Lemon Tree. Little Eve hadden we uit 1962 met de Locomotion. En de laatste was van Manfred Mann uit 1968. Dan Mindy Quinn. 7:30 AM. 13:95.

Drie hits hadden we. Uit de jaren 80. De Steve Miller Band was de eerste. Macho City uit 1982. Will to Power daarna. Baby I Love You Way uit 1989. En de laatste was van Van Halen. Jump. Dat was een hit in 1984. En dit is zo'n muziekje waar je niet in moest stinken. Luisteraar van die gouden hits. Krijg je nooit genoeg. Dit is Sea Breeze. Goedemorgen.

was dat bij ons van de Climax Blues Band. Gotta Have More Love uit 1981. Jimi Hendrix hadden we daarvoor met Hey Joe uit 1967. En Tol Hansen was de eerste, Big City uit 1978. Michelle Gale heb ik nog voor je met Sweetness uit 1995. En een 18-plus plaat. Zet hem maar gewoon uit naar Michelle. Barbara Mackey en It's All Right uit 1980. Dank voor de klandizie.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: Er komt een lekkere nazomer aan, dus Bobby Goldsboro met zijn Hello Summertime geven we voor dit keer geen gelijk. Goedemorgen.
1: Good morning, sunbeam for silk smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning to you.
0: En terwijl ik lekker de hik heb hier in de studio en ik hoop dat het dadelijk overgaat, ja, dan ga ik eerst Martin even bedanken. Voor het voorgaande uurtje, nou, je hoort het wel, hè? 20 over 8 krijgen we de aanwijzingen voor de morgen ster. 20:09 de uitslag en 20:30 gaan we terug in de tijd. Want wat gebeurt er op deze datum allemaal in het nieuws? En uiteraard lekkere muziek, jij de broodjes en wij de muziek. Laten we maar lekker beginnen met The Headboys, The Shape of Things to Come.

zoals altijd veel muziek uit de jaren 80, 70, maar ook 60. Want het vind je van nummer van Bojura met de letter. Was er daar ook aanwijzingen hebben gestaan? Vast wel. Na het lekkere nummer van Bojura ga je de aanwijzingen krijgen voor de morgenster. Want wie zoeken we vandaag?

Zulke lekkere muziek, hè, van Bojura. Wat was trouwens ook een prachtige zangeres. Ja, daar hoed ik ook wel van. De Ladder, en daarmee zitten we op 20 over 8. En dan krijg je weer die aanwijzingen voor de Morgenster. We zijn vandaag op zoek naar een Nederlandse zanger die veel samenwerkte met een vaste tekstschrijver. Iets met neigen, zo, maar niet hard zeggen. En brak in de jaren 60 door met poëtische, verhaande liedjes. En verder, ja, zijn liedjes waren nogal wat maatschappijkritisch. En zijn teksten, en daar werd dan mee een belangrijk gezicht over de Nederlandse protestmuziek. Laatste aanwijzing, had een langere carrière, kreeg meerdere prijzen voor zijn oeuvre en werd vaak gezien als een van de grondleggers van de Nederlandstalige popmuziek. Wie zoeken we?

het programma veel Nederlandstalige, Engelstalige, Franstalige, ook nog Duitsstalige muziek. Zoals het nummer van Freddy Breck met Die Sonne geht auf. Na het nummer van The Four Tops, dan gaan we eens even kijken naar het nieuws, het oude nieuws van vandaag. Want wat gebeurde er allemaal op deze datum in het verleden? Eerst Walk Away.

En met de voortraps lopen we zo tegen 8:30 aan. Dus we gaan eens eventjes kijken naar het oude nieuws op deze dag. En ik heb een mededeling, het hekje is weer terug. Dus we gaan het zo meteen meemaken. Ja, dat zeg ik. 25 september, we kijken in 1925, staat officieel bekend als de World Dream Day. Een dag die in het teken staat van het najagen en het realiseren van de dromen. Daarnaast vieren we in Nederland op deze datum de zogenaamde Nationale Vitaliteitsdag. Even kijken. Nou, dan gaan we het jongste Formule 1 wereldkampioenschap in 2005. Op deze dag pakte Fernando Alonso zijn eerste wereldtitel in de F1 op de Grand Prix van Brazilië. Grootste gevangenisuitbraak in de Britse historie in 1983 op de 25 september. Hierbij ontsnapt maar liefst 38 IRA-leden uit de zwaar beveiligde meestgevangenis in Noord-Ierland. Nou, de laatste nog maar eventjes een verrassing op Old Trafford. FC Twente bezorgt namelijk in 2024 op de 25 september in UEFA Europa League voor een stundag door op bezoek te gaan bij het grote Manchester United. En ook nog eens een keer een krap 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat is dan wel weer nieuws. Jongens. Nou, oké. Het is niet anders. Door met lekkere muziek. Apollo 100 is Besame Mocho.

van mijn favoriete groepjes van vroeger. De Dire Straits met Walk of Life. Je hoort vaker de Dire Straits in mijn programma. Geldt trouwens wel voor onder andere ook Supertramp. Dat is ook een favorietje van mij. Na het lekkere nummertje van Sandra Kim. Dat Vlaamse, moet ik zeggen, dat Wallonische zangeresje met J'aime la vie. Daar gaan we de uitslag horen van de morgenster. Want welke Nederlandse artiest zoeken we ook weer? Nog 3 minuutjes.

ga niet meezingen, maar het is een andere Kiem met leuke Wallonische meisje. Ik word er nog altijd vrolijk van. Tijd voor de uitslag van de morgenster. Welke Nederlandse zanger zochten wij? Inderdaad, vandaag was het Boudewijn de Groot. En voor de mensen die het goed hadden, een ruim applaus voor jezelf. En dat is zeker wel verdiend. En het nummertje wat we vandaag bijdraaien is onder ons. Hou het zachtjes, we houden het lekker bij onszelf. Boudewijn de Groot, morgenster van vandaag.

Gerardje. De goede oude tijd. Ik moet altijd lachen als ik een clipje weer zie op televisie waarin hij zegt, ja, dat was juist de goede tijd. Omdat in die tijd geen, nou ja, bepaalde bevolkingsgroep aanwezig was in ons land. Kon niet, hè. Kon niet. Hij zei het gewoon, ja. Hij zei wat wij niet kunnen zeggen. Nou ja, allah.

0: The Smiths, Math, Big Mouth Strikes Again. En het volgende nummer van Reinhard Meij. Daarvan weet ik dat Elibet Maathuis, die er zo klaar zit in de studio, dat ook een keer heeft gezongen. Ik kan het nummer niet vinden, maar het is zo prachtig. Ja, Elibet, dat is speciaal voor jou aan de andere kant van de studio. Goedenacht, vrienden.
1: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas.
1: Zo mooi, je zou het gewoon bijna terug willen spoelen, Reinhard Meijer, met Goedenacht, Freunde. Oh, ik zie ook al een element. Het is nog op het laatste moment. Staat hier voor de deur. Ik kan nog lekker een plaatje voor hem draaien. Kom ik zo nog even bij je terug. Ga zitten, Elibeth. De koffie staat warm, hoor. Cat Stevens met Another Saturday Night. Morgenavond weer, hè?

Nou, ik niet hoor. Niet een awful mood en ook niet een awful way. Helemaal niks. Elibert niks en lekker en een bakje koffie. We gaan dadelijk naar hem luisteren. Wat mij betreft tot zondagmiddag 4 uur. Dag dag. Hoi hoi.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Gevonden!
11: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
4: The greatest music ever made. Classic hits.
10: Seabreeze. Seabreeze AM.

Het is vrijdag. En wat doe je dat natuurlijk? The Cure, Friday, I'm in Love. Het begin van maandelijk in de muziek. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie platen. En natuurlijk, we kwamen eruit met... Marcel Joustra. Ik zat te denken aan Milko Roodnat. Want hij is jarig vandaag. En dat vergeten we natuurlijk ook niet. Milko, van harte. En maak er een fijne dag van. En wij gaan door. Chris Andrews, Pretty Belinda.

Ja, de legendarische band Alabama. I ain't got no business doing business today. Het is een Amerikaanse country rock band die in 1969 werd opgericht in Fort Payne in Alabama. En wij gaan naar Nederlandstalig. Ik zei het net al, hij is jarig vandaag, Milko Roodnat. En ik dacht, ik ga een liedje voor hem zingen. Want hij gaat ook vaak met zijn hond uit. Ze hebben een nieuwe hond sinds vorig jaar. En die heet Tommy. Mijn hond heette ook Tommy. Ja, hij is helaas overleden. Maar goed, dat liedje bestaat wel. Een liedje dat ooit gezongen werd door Rudy Karel. Samen een straatje om.

0: Koes, koes, Tommy, kom, kom, kom, Tom, kom, kom, joe, joe, kom, kom, Tom, kom, kom, kom, Tom.
1: Ja, goed zo, braaf. Hé, hey, Tom, kom, kom, Tom, kom, kom.
2: Het blijft een leuk nummer om te zingen, moet ik zeggen. En ik hoop dat Milwoord leuk vindt. Ja, en op zijn verjaardag. Hij woont natuurlijk ergens anders in een nieuw huis. En die hond is ook mee natuurlijk. En ik hoorde al dat hij heel vaak naar het bos gaat. Want dat zit vlak bij hem. Nou, heel veel plezier en een hele fijne dag vandaag. En wij gaan de Golden Earring back home.

Ja, ik dacht, laat ik Toon Polleman alvast eens even opwarmen met de koffie. Straks natuurlijk om 10 uur koffie compleet. En dit was de koffiesong van Ozzy Bissa. En we gaan naar Johnny Tillotson, de poet.

kan er heel vaak naar luisteren. De speakers voluit. Jerry Rafferty en Baker Street. Fantastisch. En we gaan naar Mama Cass Elliott. Ik blijf het een leuk nummer vinden. En denk er maar eens even goed over na. Make your own kind of music.

Heerlijk, hè? Mama Cass Elliott, make your own kind of music. En doe dat nou maar gewoon. We gaan naar 1977. Ze werd in Nederland heel erg bekend door dit lied. En ja, ze heet eigenlijk Maria Berendina Johanna Telgenkamp. We kennen haar natuurlijk als Mieke Telkamp. En de comeback die ze maakte in 1971 met dat bekende nummer Waarheen, Waarvoor. MUZIEK

lekkere groep Shocking Blue en Blossom Lady. Maar het is tijd om afscheid te nemen. Jazeker, ik ga weekend vieren. Jullie waarschijnlijk ook. Maar Radio Cyber is er elke dag. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En wij eindigen in 1995. The Tony Rich Project and Nobody Knows. Nou, straks veel plezier bij de koffie. Koffie compleet met Op Hollemans. En ach, al die andere programma's bij Radio Cyber. Maak het van je weekend. En wie weet, maandag aan de radio. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: kist je.
1: Ja, kiss you. Ja, zeker weten. Man, man, man. Heerlijk, hè? Ja, ja. En dat allemaal op Radio Sieberis. Een bijzonder goedemorgen. Ja, dit waren ze, de Everly Brothers.
2: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
1: gezelligheid. Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Ja, wat willen we nog meer? Gezelligheid kent geen tijd. Vandaag geen spelletje. Dat doen we alleen op de woensdag en de donderdag volgende week weer. En ja, spelletje. De vraag van vandaag. Dat wordt ook leuk hoor. Ja, we hadden weer een winnaar deze week. En dat is toch leuk om te weten. We hebben er inmiddels al 2 kaarten weg kunnen geven. En volgende week hoop ik er ook weer 2 weg te kunnen geven. Je weet het maar nooit. Woensdag en donderdag in ieder geval. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan een heerlijke plaat draaien van Merle Haggard. Ja, dat is een goed idee. Hè? Vind ik ook. Een country zanger in hart en nieren.

0: Heerlijk, hè? Deze plaat van Merle Haggard. En ja, The Old Man from the Mountains Coming Home. Ja, dat gebeurt ook elke dag. Luister, vrienden, nou we het toch over country music hebben. Ja, er is een nieuwe show in Nederland, de Nashville Country Café. En die gaat inmiddels van start vandaag voor het eerst in Goirle in Brabant. En ja, dat gebeurt in theater Jan van Bessouw. Maar ze komen ook naar Den Helder toe in het noorden van het land. En wel morgen op zaterdag 3 oktober, dan treden ze op in theater. De campagne. En ja, dat gebeurt allemaal om 8:30 s'avonds. Zondag 4 oktober zijn ze in Gorendijk in de Skans. Ja, geloof het of niet. En dat begint al om 3:00 in de middag. Dus ja, daar kan je allemaal gezellig naartoe. Hè. Dat wordt leuk. Ik kan niet missen.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie compleet.
0: Lekker bakkie koffie compleet. Kent u André Hazes nog? Nou, ik wel hoor. De echte André Hazes, hè? De oude.

0: Natuurlijk, hè? Ja, André Hazes. En geef mij je angst. En je krijgt er hoop voor terug. Ja, je krijgt er een hoop voor terug, luister vrienden. Geloof het of niet, Radio Cyberis is het gezelligste radiostation van de hele wereld en bij de omgeving. En dat vinden we fijn.
1: Zet je radio klem op Cyberis, Cyberis I am.
0: Ja, en ik heb gisteravond een plaatje gedraaid van de Coulters. En ja, dat was een heerlijke Iers plaatje eigenlijk. En ja, een stukje Ierse muziek. En ik kreeg vandaag een verzoekje om dat nog een keer te doen. Een verzoekje van... oh, ja, het is helemaal geen zomer, joh. Het is al winter. Kom aan, zeg. Hé, hey, hier zijn ze in ieder geval. Wie heb ik nou vernoemd die eraan vroeg? Nee? Ja, oké. Ik ga het straks vertellen.

Heerlijk, hè? Ja, dat was muziek van de Clothars. En ja, u begreep het al, ze komen uit Ierland vandaan. En ze brachten leuke plaatjes. Ja, soms polka's, het waren enkele polka's die ze gebracht hebben. En ja, in gedachten zie ik die meisjes die daar zo lekker op staan te dansen. En joh, polderman, gedraag je hem. Maar ja, goed, in ieder geval, dat is wel leuk. Ja, toch?

Ja, diep water, daar kan je lekker even drinken. Daar moet je mee oppassen, want als je erheen gaat, dan plons, plons, plons. Dan val je in het water en dat is niet leuk. Nee, zeker niet.

Ja, wat een heerlijke plaat was dit, hè, van niemand minder dan Chuck Berry. Kunt u hem nog herinneren, luister vrienden? Ja, sommigen van u misschien wel, anderen niet. Ja, Tiff had allemaal. Het is een man die vroeger heel veel leuke platen en muziek gemaakt heeft. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor niemand minder dan de Hep Stars. The Sunny Girl.

0: Mine. Ja, heerlijk hè. Diesel Mine. De Hepstars waren dit uit het begin van de jaren 60. En dat allemaal gedraaid hier in Koffiecompleet op Radio Seabreeze. Ja, luister vrienden. Het is vandaag 2 oktober. En het is vandaag exact 75 jaar geleden dat het heugelijke feit wordt gevierd dat de Nederlandse televisie begon. Ja, dat gebeurde allemaal destijds in Bussum in de Irene Studios. Dat was zo heel apart. Ja, 75 jaar Nederlandse televisie. Het is allemaal wat. Het wordt in ieder geval zondag 4 oktober groots gevierd op het Mediapark. Onder de noemer Mediapark Live openen Omroep Max, WNL en Beeld en Geluid. Aanstaande zondag hun deuren voor het publiek. Het evenement wordt om 9:45 geopend door André van Duin. En Omroep Max-baas Jan Slachter en directeur Eppo van Nispen tot Zevenaar. Ja, wat een naam hè. Van Beeld en Geluid die in de originele auto van de televisielegende Doris worden rondgeleden over het Mediapark. Dat wordt leuk. Aansluitend slaan de drie heren in het atrium van Beeld en Geluid nog allerlei leuke dingen. Omroep Max en Omroep WNL die openen gezamenlijk de deuren van hun tv-studio's aanstaande zondag. En in Studio 23 en Studio 6 krijgen bezoekers een exclusief kijkje achter de schermen van onder meer Max Geheugentrainer WNL op zondag, Goedemorgen Nederland en Café Kokkelman. Presentatoren Rick Niemann, Sven Kokkelman, Wieger Hemmer, Sam Hagens, Frank van Leeuwen, Masha de Roy en Jan Slachter zijn die dag in de studio's aanwezig. Nou, wordt dat gezellig? Ik denk het wel, hè. Oké. Ik vind het alleen een beetje vreemd dat de oude omroepen daar niet aan meedoen. Want die zie ik nergens staan in in de aankondiging. Maar goed, oké. Het is niet anders.
1: Goedemorgen! Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, en dat we toch over Doris hebben, luister vrienden. Samen met Corstijn, hè, want daar werd hij door begeleid. Heeft hij hele leuke dingen gedaan. Zeker weten. Als ik wist dat je zou komen. Het 1957 alweer.
2: Is Doris thuis?
3: Albert duurt, meneer Corstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
2: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
3: Goed, meneer Corstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overal was komt binnenzetten?
2: Hoe is dat zo?
3: Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen, had ik al op eruit gelegd. Een koffie thee gezet en de vis.

0: me alsjeblieft voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag, toen legde zij bezig.

0: je kennis, zorgen voor een koekie bij de thee. En met piepers kennis willen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, ik geloof dat ik toch wel beter op kan stappen.
2: Nee, daar gaat het niet over.
1: Oh nee?
2: Nee.
1: Oh nee?
2: Nee, maar nou we het er toch over hebben.
0: Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbod. CD7P, die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht.

0: meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gramofoonplaat zou maken.
0: Oh, nou, dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, ja, dat weet ik dan wel. Dan ga ik met de loper uit gaan
2: herren.
0: Ja, dan had ik de loper uit gaan
2: herren. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Nou, die ligt misschien ook wel uit ja, bij de auto van Doris. Aanstaande zondag daar in Hilversum bij het Mediapark. Je weet het allemaal maar nooit. Gezellig? Ja, dacht het wel, hè.

0: Zo, ja, lekker hè. I'm gonna take you there. Een plaatje van niemand minder dan Dave Berry. Dat is toch ook lang geleden, eerlijk is eerlijk.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM. Play.

0: hele mooie plaat van Dean Martin. Weet u het nog, luistervrienden? Dean Martin, ja, ook dat is zo lang geleden. Eind jaren 50, begin jaren 60. Wat een geweldige muziek hadden we toen die tijd. Ja, het was lang geleden, maar de muziek loog er niet om toen die tijd.
1: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
0: En dat is wat u vandaag de dag hoort bij Radio Seabreeze. Dagelijks 7 dagen per week. Koffie compleet van maandag tot en met zondag. Heerlijk.

Heerlijk, hè? Ja, maar deze plaat is toch wel zo mooi. Dat is een plaatje van de Foundations, Build Me Up, Buttercup. Ja, nou, dat doen we zeer zeker, luisterde vrienden. Wat gaan we nog meer doen? Ja, een hele mooie plaat draaien van Sarah Lee Vos. En dat is het nummer Fly Me to the Moon. En dat gaan we doen eigenlijk, omdat er in Laren is er normaal gesproken rond deze periode altijd Laren Jazz. Maar dat is dit jaar komen te vervallen. En bij Kent Hansen is het als een mokerslag binnengekomen. Hij ging niet bij de pakken neerzitten. Hij organiseert morgen op 3 oktober een jazzconcert in zijn achtertuin. Ja, dat is wat. En die tuin van zijn buren, want zijn eigen tuin denkt hij dat het te klein is. Laren Jazz, die beleeft dit jaar geen vijfde editie. En de organisatie krijgt de financiering van het Jazzy Festival niet rond. Laren Jazz kwam in 2022 terug. Nadat eerder tussen 1973 en 1979 het Laren Jazz Festival werd gehouden in de Singer. Maar ja, helaas, daar gaat niet meer door, want er is geen geld genoeg. Tijdens het Garden Jazz concert, wat er gehouden gaat worden door de man die ik net genoemd heb, die daar komen onder andere J.Z. Koning, Martijn Lutmer, op de mondharmonica Hans Vromans, Daniel van Moris en ga zo maar door. Het concert aan het Wagenpad 3 in Laren, dat is even belangrijk. Wagenpad 3 in Laren begint morgenmiddag om 3:30. En ja, dat wordt beren gezellig. Je moet er wel wat voor betalen, want dat is niet helemaal gratis. Wie er niet optreedt, dat is Sarah Lee Vos. Maar we gaan er wel even draaien, want ze brengt een fantastisch mooi nummer. Samen met het Alexander Weets Quartet.

Heerlijk, hè? Helder Beeld. I love you. Geweldige zanger is, hoor. Sarah Lee Vos. Geloof het of niet, ze met een heel Nederlandstalig album bezig. En dat gaan ze binnenkort uitbrengen als alles goed gaat. En zodra dat gebeurt, dan komt ze gezellig te gast hier bij het programma Koffie Compleet. Bij Radio Siemens, dat is toch leuk?

Heerlijk, al die herinneringen van de grijze wijze verleden. Die waren de zombies en tell her no. Ja, moet je niet doen hoor, nee vertellen. Want vindt ze helemaal niet leuk als je dat doet. Nee! Ja, we hebben hem een klein beetje zangzaad moeten geven. En toen kwam het jingeltje wel tevoorschijn. Jongens.

de schildpadjes die liepen heel hard door de straat heen te rennen. En de Turtles waaiden met Eleanor Rigby. Kijk op de klok, wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Laat ze vrienden.

Ik heb het met heel veel plezier en genoegen voor u gepresenteerd. En ik hoop dat u allemaal enorm genoten heeft. Want daar deden we het allemaal voor hier. En Radio Siberië is Europe's nummer 1. Morgen werken we weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En dat wordt ook weer gezellig op de zaterdagmorgen. En daarna zondag. En dan woensdag hebben we trouwens weer het spelletje De Vraag van Vandaag. Doen we op woensdag en donderdag. Dat is leuk. En ook dan kan je weer een, 2 vrijkaarten winnen voor het lichtschip De Texel. Welke in Den Helder ligt. Ja, we hebben 2 winnaars deze week gehad op het spelletje. Leo Bauma en Sipke. Even kijken, hoe heet hij ook alweer? Sipke. Ja, Sipke Siesling. Die hebben we ook gehad. En dat waren 2 winnaars die we 2 kaarten gestuurd hebben. Voor 4 personen totaal. Om daar naartoe te gaan. Ja, dat is leuk. Oké, volgende week woensdag weer dus dat spelletje. Vandaag even niet. En morgen ook even niet. Zondag ook niet. Maandag en dinsdag ook niet. Maar woensdag wel weer. Oké, wat mij betreft een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Doei!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de orde deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
11: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
13: Koud, hè?
15: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
16: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
17: Landgenoten.
18: Lekker stemmetje, even overnieuw.
19: Binnen zonder kloppen.
20: BG, maar
21: waar is iedereen dan? Hallo?
22: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
23: Goedemorgen.

0: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
1: En mag ik jullie een goedemorgen wensen. Welkom. We begonnen met de nummer 10 van 1970 en dat was de George Baker Selection met Dear Anne. Het was hun tweede single na de debuuthit Little Green Bag. Ze haalden er in 14 weken de tweede plaats mee. Een jaar later, in 1971, was het de vierde single van de Spaanse zanger Pedro Pubel Calaf, beter bekend als Perete. Barriquito was een zomerhit in heel Europa. 3 jaar later deed hij mee aan het Songfestival voor Spanje. Nou, en dan 1972. Toen behaalde Mouth & McNeil met hun derde single, Helloa, gemiddeld de 10e plaats. Ze stonden 13 weken in de hit.

De nummer 10 hits van 1970 tot en met 1985 vandaag. We zijn beland in 1976 toen Jesse Green uit Jamaica maar liefst 12 weken in de top 40 stond met Nice and Slow, inclusief de eerste plaats.

In 1978 stond Johnny Mathis uit Texas op 10 in de top 100, samen met de soulzangeres Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late. En in 1977 was het Queen die de 10e plaats haalde met hun 14e single We Are The Champions, met op de andere kant de single We Will Rock You. Allebei sterke singles en dus werd er geen B-kant benoemd, maar werd op beide kanten van de

Het tweede triootje eist een schone en ontruimde dansvloer, want die hebben we nodig voor Doris Dick in the Pins. Met Dance On 1981. Maywood stond met Late at Night op de 10e plaats in de top 100 van 1980. En The Whistars staan in 1979 met A Brand New Day nummer 10 in de top 100. Het nummer kwam uit de Broadway musical The Wiz in 1975. In 1978 kwam het ook voor in de filmversie van de musical, gezongen door de cast, aangeduid als The Whistars featuring Diana Ross en Michael Jackson. In mei 1979 werd het nummer in een aantal landen uitgebracht op single.

100 in dit uur binnen zonder kloppen. In 1983 was het David Bowie die met Let's Dance 9 anderen voor zich liet. In 1982 stond Vanessa op nummer 10 met Dizzy, Does It Mix Me Upside Down. Ik wist niet dat er hele verhaal nog voor zat, maar het klinkt wel leuk. Ze haalde er de tweede plaats mee in de top 40.

De laatste twee top 10 hits komen uit 1984 en 1985. Tears for Fears met Shout, die totaal, ja opmerkelijk, 60 weken in de top 40 stond en twee keer alarmschijf was. Het kan niet anders dan dat het opnieuw is uitgebracht. Wegens succes waarschijnlijk herhaald. Het Britse popduo debuteerde in 1985. Het jaar daarvoor was het Spandau Ballet, die op de 10e plaats stond met Only When You Leave.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: De schoolfoto's komen er weer aan.
9: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

binnen zonder kloppen. En in Bob's Middle Breeze, Duran Duran, Shalimar, maar ook Tom Brown. En natuurlijk nog veel meer, maar eerst Mr. Big and To Be With You.

nummer van vorig jaar. Hanse Thomas, ik denk aan jouw nationaal product hier op Radio Cibris. Straks in het tweede gedeelte van dit uur nog een Nederlandstalige. Dit is uit 1985, A Fuel to a Kill van Duran Duran.

0: Plaatparaat. Je weet het inmiddels wel. Het is de plaat waarover gesproken wordt hier of bij jou thuis. En ditmaal is het You and Me in My Pocket van de Belgische singer-songwriter Milo. En die verscheen in 2011 als single en werd een hit in verschillende Europese landen. Het nummer heeft een lichte akoestische popsound en een ontspannen melodie. Precies het geluid waarmee Milo in die periode veel succes had. De tekst draait om verliefdheid en het gevoel dat je iemand die belangrijk voor je is altijd dichtbij je wilt hebben. Een zonnig en aanstekelijk nummer dat meteen een ontspannen sfeer oproept. Dit is Milo in Bart's Middle Breeze met You and Me.
1: The Sea Breeze, blah, blah.

0: Vrijdag Breeze.
1: Lunch lekker mee. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Cibries. Momenteel zitten we even aan de thee, maar straks drinken we lekker een bak koffie. Hier is uit 1979, Shalamar, the second time around.

Mooie romantisch uit 1981. High Glass en You'll Never Know. Leuk dat je hem aan hebt staan op de 1098 en de 1395 AM. Of je luistert via de app op je telefoon of via de stream live.radiosibris.nl. Wat funk op de radio. Dit is Funking Pot Jamaica. Hier is

Lost Without You van Crazy. En die verscheen in 2002 op het album Days Like This. En laat de Nederlandse band van een wat meer ingetogen kant horen. Het nummer combineert een rustige pop-rock sound met de herkenbare stem van Jacqueline Govaert. De tekst gaat over het gemis van iemand die zo belangrijk is geworden dat je zonder die persoon je verloren voelt. Een sfeervolle Crazy song waarin emotie en kwetsbaarheid centraal staan. In Bart's Middle Breeze, Crazy. Dit is Lost.

herhaling nemen in je dromen mee. Frank Vanette, nummer uit 2010. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks, na het nieuws van 1 uur, luidt Ger de Roy weer het weekend voor je in. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En we gaan eruit met Joan Armatrading en het nummer Rosie uit 1997. Bedankt voor het luisteren. Wij gaan eventjes een weekend houden. Ik hoop dat jij ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag zijn we er weer, net even na 12 uur, hier op Radio Sybris. Heel graag

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en 2 landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: heerlijk op vrijdagmiddag. Altijd heerlijk trouwens. You too, Sunday, Bloody Sunday. En ook nog Cool in the Gang. Nou, wat een feest. Celebration. Aan het begin van een nieuwe Weekend Radio. Die je meeneemt op weg naar een nieuw weekend. Jawel, een uur lang. Fijne plaatjes op Radio Seabreeze om je weekend te verwelkomen op vrijdagmiddag. Ja. Dankjewel Bart de Zwart voor het voorgaande uurtje. De middag breeze hier op Seabreeze. En hij is maandag weer terug. Goed weekend!
1: 1 uurke vooraf op vrijdagmiddag. Weekend Radio met Ger de Rooy. Seabreeze.
2: Hello?
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?

En zo maakten we kennis in 1974 met Donna Summer. Het droevige verhaal van de hostage. Hier op Radio Series. Het is vrijdagmiddag. Nog even iets doen. Ja, voor de baas. Nou, laatste loodjes voor het weekend. Frank Boeien heeft er een mooi liedje over gemaakt. Samen met zijn groep. Is niet echt een grote hit geworden destijds, maar wel een van zijn leuke plaatjes. En die draaien we graag hier.

Boys en Timothy. Je kent ze misschien ook nog van Give Up Your Guns. Maar deze is ook leuk. Uit de jaren 70. Het plaatje klinkt alleen alsof het onder een trein heeft gelegen of zo. Ik weet het niet. Maar we draaien er toch van een CD. Maar sommige opnames, mensen. Ja. Het is natuurlijk ook wel een heel oud plaatje. Daar gaat het niet om. Volgens mij heb ik hier de single ook nog in de kast staan. Die klinkt niet veel beter volgens mij. Doe Iets zat ervoor van Frank Boeien. Straks zo rond 1:30. Natuurlijk weer een historische alarmschijf. We hebben weer een hele fraaie zometeen. Dus hou hem lekker hier op Seabreeze.

0: Muziek van 50 jaar geleden. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. A Moment of Motown. Draaiden we vorige week de historische alarmschijf Don't Leave Me This Way van de Coming Arts. Toen zei ik al, deze is ook niet te versmaden. Thelma Houston, ik vind hem eigenlijk nog wel iets beter. Goed, de smaken verschillen natuurlijk, hè. Tijd voor een nieuwe historische alarmschijf.
1: Op weg naar je weekend met Gerrit Siegfried en
2: Weekend Radio. Met de historische
3: alarmschijf.

0: Historisch alarmschijf voor deze keer. En daarvoor gingen we terug naar 30 september 1978. Ik zat net op de MAVO, de middelbare school. Ik weet het nog heel goed. Tell Me Your Plans van The Shirts stond nummer 1 toen in de tipparade die week. En een week later op 7 oktober komt de plaat nieuw binnen in de Nederlandse top 40. En The Shirts scoren een grote hit in Nederland. Nummer 4 als hoogste plek en 11 weken in de lijst genoteerd. Een jaar later, in november 1979, hebben ze nog een hit. The Shirts staan dan opnieuw in de top 40 met Laugh and Walk Away. Ook een goede plaat trouwens. Die haalt nummer 12. Ja, en we hebben het singeltje weer even schoongedraaid. Want het is draaiend van de originele single uit 1978. Even het stof eruit gedraaid, weet je. Ja, dat wil wel eens helpen. Hè? Het plaatje staat al heel lang in de bak. We vervolgen de show tot aan een uur of twee hier op Radio Seabreeze met fijne plaatjes.
1: Heerlijk. Eindelijk.

It's a Sin was van The Pet Shop Boys. Als dat nog geen jaren 80 is, dan weet ik het ook niet meer. En ook nog eentje van Paul Hardcastle. Hij was DJ. Hij maakte allerlei remixen voor iedereen, voor allerlei artiesten. En in 1985 had hij zelf een hit met Na-na-na-na-na-na-19 over de Vietnamoorlog. Ja. Het werd zelfs nummer 1. Ja, dus toch wel een grote, grote, grote hit. Hier op Radio Seabreeze. Op weg naar je weekend vrijdagmiddag. En ja, daar horen we van die plaatjes bij, weet je wel. Nu weer uit de jaren 70. Ken je ze nog? De gitaarhelden van Status Quo. Ja. Hier zijn ze nog een keer met Again and Again.

Een van de populairste zangers in Nederland op dit moment. Yves Berendsen, terug in de tijd. Nou, dat doen we elke dag, heel de dag lang. Allemaal oude plaatjes, maar ze nu en dan ook een beetje nieuw. Een vleugje nieuw, hè? Ja, ja, ja. Zo tussendoor, tussen neus en lippen door. Ja, ja. Ik zag hem trouwens een tijdje terug optreden. Hij heeft een hele goede band bij zich, hè, die Yves Berendsen. Hij stond op Zandvoort. Met de Grand Prix op zaterdagavond. Als afsluiter van de zaterdag mocht hij daar optreden met zijn band. Nou, genoten. Ja, echt wel. Echt goed. Hier is Joe Jackson.

Joe Jackson van zijn album Night and Day. Wat heb ik dat vroeger veel gedraaid, die LP. Oh, man. Trouwens, ik had dat op een cassettebandje. Later heb ik de CD gekocht. Hè. Wat een topalbum, Night and Day. Ja, stond dit liedje ook onder andere. En ook Real Man. En nog een paar van die andere Chinatown. Oh, zo mooi. Ja, ik ga hem nog eens opzetten hier binnenkort. De CD, ja. Wat hebben we nog meer voor je in petto op deze vrijdagmiddag? Straks tussen 2 en 4 de Friday Boost met Alex van Sloten. Van 4 tot 5 de Middle of the Road Show. Hans de Knecht. De Beukerin is er van 5 tot 6 met Jacob Beuker. En van 6 tot 7 natuurlijk Rockwave met Wim de Groot. En dan van 7 tot 9 vanavond. Thank God it's Friday. Wiebe Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. 9, van 9 tot 12 is er ook nog Feel the Rock Non-Stop, Easy Rock en Ballads. Dus je zit geramd hier bij Radio Seabreeze. Blijf gewoon lekker luisteren. En ik ga je een heel fijn weekend toewensen alvast. Geniet ervan en we spreken elkaar zondagavond.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Here we go again.
4: De muziek stuitert uit je speaker.
5: Dit is je vrijdag.
6: We came, we saw, we came.

gaan terug naar je disco-tijdperk met de zangeres uit Savannah, Georgia, die tussen 1986 en 1988 7 singles heeft uitgebracht. En één daarvan kwam bij ons in de hitlijst terecht in 1986.

0: 1978 hoorde je Fool It's Pink, If You Think It's Over van Chris Rea. En dit was George Bell vanuit 1986 met Kisses in the Moonlight. De juiste tijd op Radio CBS, het is precies 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En we willen natuurlijk altijd weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment 20 graden met wat bewolking. Maar blijft het ook zo? Monique van Sloten, die weet het.
1: Goedemiddag, dit is het weekendweerbericht van vrijdag 2 oktober. Vanmiddag is het een vrij zonnige middag. Hooguit trekken er wat velden met dunne bewolking over. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en daarbij staat er weinig wind. Zeker in de zon is het dus best aangenaam. Vanavond en vannacht neemt de hoeveelheid sluierbewolking toe, maar het blijft droog. Regionaal ontstaat er wat mist en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Zaterdag lijkt op vandaag. Eerst regionaal mistbanken, overdag veel zon en temperaturen van rond een graad of 20. En opnieuw staat er weinig wind. Zondag is er aan het begin van de dag kans op mist en nevel. Daarna is het zonnig en droog. De temperaturen in de middag is rond 20 graden met niet al te veel.

City Symphony bij de Disco Dance uit 1975, The Hustle. En dit was uit 1980, The Ritchie Family met Give Me a Break. En je luistert naar Radio Sibris via de middengolf op de 1395 en op de 1098 of via onze eigen app.

Uit 1977 hoorde je Around to Me van Kelly Marie. En dit was van 1985 Invincible van Pat Benatar. En tot zover dit uur Friday Boost op Radio Seabreeze. Maar blijf luisteren, want na nieuws zijn we terug met nog meer muziek. En als laatste plaat in de uur heb ik het wel.

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De Field heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met btw doorverkocht, zonder dat netjes met de Belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Here we go again.
9: De muziek stuitert uit je speaker.
10: Dit is je vrijdag.
11: We came, we saw, we kicked its ass.
12: Alex van Sloten.
13: Thank God it's Friday.
14: You're listening to the sound of Seabreeze.
15: That's

Baby van Barry Wise. En hij is overleden in 2003 op 57-jarige leeftijd. En tussen 1973 en 1990 stond hij 8 keer in onze hitlijsten. En hij was voornamelijk in de jaren 70, maar hij had ook grote invloed op de soul- en disco-muziek. En daarover gesproken, we gaan terug naar het disco-tijdperk met een producer uit Engeland die in de jaren 60 heeft samengewerkt met onder andere de Beatles en de Bee Gees. Maar hij richtte ook een band op die niet zo heel succesvol was. De Richard Anthony Houston Band is afgekort de Raw Band. En dit is Messages from the Stars.

is een herb die je waarschijnlijk ook nog wel kent van de wereld. Hitte Reunited uit 1979. En bij ons stond er nummer 1 week op nummer 1. En daarmee kwamen ze in de top 10 terecht van het jaar 1979. Maar ze hadden nog twee hits in 79, zoals Shake Your Groovy Thing en het nummer wat je net hoorde, We've Got Love. Oh ja, je kan tenslotte niet altijd winnen.

en dat kwam niet in de top 10 terecht in 1988. En een cover in 1990 met A Crying in the Rain, die deed dat ook niet. Het is misschien wel de sound die uit Noorwegen komt, maar in Zuid-Europa maken ze ook muziek. In Italië om precies te zijn. En daarom wordt het ook wel Italo-muziek genoemd. Daar is dit een mooi voorbeeld van uit 1984.

1978 hoorde je Summer Night City van ABBA. En dit was uit 1986 Forever Live and Die van OMD. En tot zover deze aflevering van de Friday Boost op Radio Sebris voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk na het nieuws van 4 uur gaat Hans de Knecht verder met de Middle of the Roadshow. Daarna om 5 uur gaat de Beuk erin met Jacob Beuker, gevolgd om 6 uur met Rockwave van Wim de Groot. En vanavond om 7 uur is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van... Als laatste plaat in de duur heb ik het 12-inch van Aretha Franklin en George Michael uit 1987 met I Knew You Were Waiting For Me. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Sebris. Geniet van een mooi weekend en blijf altijd luisteren.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: deur staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk ook, hè. Oh, het was Mary Hapke.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

des te sterker de liefde. En dan die volle tank met diesel niet te vergeten natuurlijk. Hè. Ja, zo kom je nog eens ergens hoor. The longer the distance. Daar gaat uit Nijmegen. Het was de Major Dundee Band van heel lang geleden. Of heel lang geleden is wel. Je hoort ze van toen. Lekker. De voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Ik ben aangesloten op de Middle of the Road Show.

En dat noemen ze in de grijze leden en nog steeds soul. Ja. Lieve mensen, waarom deze avondklas? Muziek van de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. You're More Than a One Night Stand. Oh, bleek me toch duidelijk. Een duidelijk verhaal. Zometeen nog een duidelijk verhaal. En dat klinkt als zoiets als een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is hier

0: Wie Cheek zegt, die zegt Nile Rodgers natuurlijk, de man met de meest bekende baslijn. Heerlijk. Ja, die heeft wat producties gedaan. Cheek hoorde je met Good Times. Het was 1980, uit een grijs verleden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En zo laten we de zon lekker uit je radio stralen. Over zon uit de radio gesproken. Ik ken nog een lekker eiland.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug, Baltimora. En zijn terrasse mooi terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waard. Die kozen vandaag namens productie. En langs onze, goed, wat is het weer hier? Een soort van manager die hier rondloopt in het wild in de studio. De heer Hugo Waard. Fijne voor achter de keukengordijnen. Zet ik maar op Zanzibar. Je maakt ook.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is de koffie alweer op?
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Daar heb ik dan mijn glas gelaten.

is over. Het is helemaal uit. Het is afgelopen. Ja, klaar ermee. Och, wat zal ze zich eenzaam hebben gevoeld, hoor. Dat was ze toen nog jong, hè? Onze Patrice. Patricia Pai, living without you. Dat zijn problemen, mensen. Daar kun je beter niet bij zitten. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Met dit soort plaatjes. Nou, dan lukt het wel. Hier zijn we voor jou op de radio. In de middel op de roadshow, de Bellamy's.

1977. Niet alleen een mooi Dixo-jaar, maar ook een mooi, je hoort het wel, Fleetwood Mac-jaar. Fleetwood Mac hoorde je terug op de radio, midden op de roadshow, jongens, via de bekende leuke palen en digitale kanalen. En nou, don't stop. En natuurlijk niet. We gaan maar even lekker door. Daar hebben we er zin in. Ook deze man uit Winterswijk. Dit is Daniel Sahuleka. Wake up.

zegt dan... Bonnie Sinclair, die had twee zomerhits in 1976. Ja, je geloof het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond. Als backing vocals. Ook zo'n ontroerend verhaal, trouwens.

Oh, die Michael Jackson ooit, hè? Ja, geweldig. Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. Country Music, Hughes Newton. En de Queen of Hearts, die plaat is stand uit 1981.

Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben het afgelopen

0: afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: The Grim has been taped before a live studio audience.

0: bracht hier op de radio. Love really hurts without you.
1: Recht voor je raam. Oh, yes, yes, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Oh yes, ladies and gentlemen, daar aan de andere kant van het radiotoestelletje gekluisterd. Een hele goede middag. Het is de hoogste tijd om jouw weekend in te luiden. Hier op Radio Seabreeze natuurlijk met de Beuk erin.

0: en toe kun je hem nog wel eens opzetten op een lekker fout feestje. Carol Gianni was dat, Hit Around Lover, de voortrijder van The Rivers of Babylon, ook zo eentje, van Boney M. En daarvoor zat de meisje van 16 jaar uit de jaren 80. Ja, zal nu een beetje ouder zijn natuurlijk, hè. Tiffany, and I think we're alone now. Vrienden, het is weer tijd voor geworden natuurlijk, hè. De Splendid Blended hier op Radio Seabreeze. Ik zeg, de witte gip aan en lekker dansen.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker in Splendid Blended.

Blender vrienden. Richard Gray, die hele fijne Glamorous. 2023 schrijven we met een vergulde pen onze playlist. Hey, als je dit introotje hoort, dan denk je, ik herken het. Het is de remix van Ministry of Punk. Hey, Dreams.

Jouw hele lekkere van een Simple Minds uit de jaren 80. Het zal het geweest zijn. 84, 85 zo'n beetje. Alive and Kicking. De 2025 remix van Jagger's Revenge. Hier in de Beukerins. Splendid Blended. Nou, zeggen we dansen? Dan hebben we het over dit natuurlijk, hè? Herken je dat? Can't take my eyes off of you.

andere hit van ze, Rise to the Occasion, een tijdje teruggedraaid. Climbing Fisher was laatst hier op de radio. En love changes everything. Ja, natuurlijk doet het dat, als je niet uitkijkt.

0: van de Boven staat hier op de radio. Vrienden en vriendinnen aan de andere kant van dat radiotoestelletje. Het was kalmpjes aan om er een punt aan te kneden wat deze beukerin betreft voor deze vrijdagmiddag. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen.

0: euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jetten noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: www.theovmeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sybris is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: 1969. Zen en Hair. Dat is ook nog een keer een opera, een rockopera naar vernoemd. Welkom bij de 400ste aflevering, dit keer van de vrijdageditie van Rockwave.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

We kennen hem natuurlijk van Paradise by the Dashboard Light als een van zijn grootste hits, Meatloaf. Maar dit keer samen met Ted Nugent, I Love You So, So I Told You A Lie. Een leugentje om bestwil, zou hij het daarover hebben? Nou, ik hoop het niet, want ik hou daar helemaal niet van. Echt niet, leugentjes? Nee, bah, daar gaan we niet aan beginnen. Maar we gaan wel een stukje auto rijden met Sniffing the Tears en Driver's Seat.

Van dit nummer bestaat ook een hele lange versie, maar dat is nooit een hit geworden. Maar de singleversie is wel een hit geworden in 1978. By the way, Dust in the Wind van Kansas, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar weet je dat er een Nederlandstalige uitvoering is gemaakt door Bert Hering met Stof in de Wind? Nee? Luister maar.

Eloise stond 4 weken nummertje 1 in de top 40 vanaf 7 december 1968. En nog steeds is het heerlijk om naar te luisteren. Uitgevoerd door Barry Ryan, of course. Het is 7 minuten voor 6:30. Mocht je inmiddels aan tafel zijn gegaan, wens ik je eet smakelijk. Maar als je het advies van de groot kent over borrelen, zou ik dat zeker blijven doen.

0: drie minuten over 6:30. En natuurlijk rond 6:30 in Rockwave. Zowel op de maandag, dinsdag, woensdag als vrijdag. De Loving Awareness Band, dit keer met de uitvoering van It's All A Movie. Heerlijk, je weekend begint weer. Hoe lekker is dat, vrienden?
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

0: Phil Collins natuurlijk met In The Air Tonight. Je kunt het ruiken gewoon dat we in de lucht zijn. Over een paar weken is het alweer herfstvakantie. Maar dan over 3 weken begint de wintertijd weer, vrienden. Ik weet niet of je er rekening mee hebt gehouden, maar ik kan me voorstellen dat je dat maar wel moet gaan doen. Deze is door Jimi Hendrix al veel eerder uitgebracht. Maar Bob Dylan kan hem ook heel erg mooi. Waar praten we over? We praten over All Along the Watchtower.
1: There must be some way out of here.

wat een stem, hè? Aretha Franklin, tezamen met George Michael. I knew you were waiting hier op de grote 1395M. Alwaar het alweer tijd is geworden voor de volgende Nederlandstalige.

1972, Earth and Fire met Memories. Een paar weken als nummer 1 in de top 40 gestaan destijds. Vooraf gegaan door de Nederlandstalige Van Dikhout. Zaag men planken en laat het los. Nou ja, dat is ook een beetje cru, hè? 7:08 en op verzoek van de producer draai ik het volgende plaatje. En dat doe ik omdat ik vanavond anders niks te eten krijg.

Zo, nou dan ben ik verzekerd van eten zometeen. De Bengals als laatste met Eternal Flame. Ja, eerlijk is eerlijk. Het is een mooi nummer. Jawel, jawel, ja. Toegegeven aan de producer dat het zo is. Enfin, genoeg geslijmd. We gaan op naar het tijdzijn van 7 uur hedenavond. Ja, weekend is inmiddels begonnen. En zometeen nog veel, veel, veel meer heerlijke programma's op de grote 1395 AM. Radio Seabreeze, of course. En ik zeg graag, wat mij betreft, tot maandagavond met de Easy Rock and Ballads aflevering van Rockwave. Dan dinsdag weer een gewone Rockwave, woensdag een gewone Rockwave, donderdag zender in moeilijk water en vrijdag weer een heerlijke Rockwave aan het begin van je weekend. Kortom, blijf luisteren naar The History, to the station where history remains. Het wordt nu echt tijd dat ik ga. Tot ziens, dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oostindie erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De business class stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel.

0: wel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Thank God it's Friday!
8: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
7: En

0: Talking Heads. Als je die zanger in zijn ogen kijkt. Die David Byrne, dat is de grote man van de Talking Heads. Die schrijft ook alle nummers. Maar als je die diep in zijn ogen kijkt, dan... Nou, dan loop je ook even een blokje om, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Psycho Killer was dit van de Talking Heads uit 1978. Dames en heren, mag ik u een ongelooflijk welkom heten. U bent live verbonden met de Lost in Laren. Dit is Thank God It's Friday. Het is vandaag de internationale dag van de geweldloosheid. Peace, man. Het is een dag die jaarlijks gevierd wordt op 2 oktober. De dag werd ingesteld in 2007 door de Verenigde Naties, want die hebben namelijk toch niks anders te doen, om geweld te bestrijden en een wereld te creëren waarin iedereen vreedzaam en in leven kan leven. In vrede kan leven. Tuurlijk. Het doel van deze dag is om mensen te inspireren om hun verschillen op te lossen door middel van geweldloosheid. Nou, dan hebben wij een leuke premier. We slaan ze op mijn bek.
1: Ja, ja. Ja, dat zegt hij gewoon.
0: Vol op mijn bek.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, okay. Ja, vol op mijn bek.
0: Ja. Gaat niet helemaal goed, VN. Praat even met Robbie Jetten. Het is een krachtige manier om conflicten op te lossen en conflicten te voorkomen. Geweldloosheid moet worden gebruikt als een alternatief voor geweld, omdat het een geweldloze oplossing biedt waarbij iedereen betrokken is bij het oplossen van een probleem. Nou, dames en heren, daar zijn wij natuurlijk voor. Ofschoon we de VN niet zo'n geweldige organisatie vinden, maar dit vinden we dan wel goed. Dus, dames en heren, Thank God It's Friday staat in het teken van de geweldloosheid. En dat betekent natuurlijk, ja, waar vindt geweld plaats? Geweld vindt plaats thuis. Veldgeweld op straat. Maar natuurlijk ook in oorlogen. En dat betekent dus muziek over thuisgeweld, over oorlog, protestsongs. Kortom, één groot feest. Tot aan 9 uur vanavond en de 2 uur wordt helemaal feest. Aan bakboord, dames en heren, ons immer geweldloze Lawrence Kwaadvlieg.
1: Goed gezegd.
0: Ja, we hebben nooit gevochten, hè, in al die tijd.
1: Nee,
0: zo zijn wij niet.
1: Ik vecht ook nooit zo, hoor.
0: Nee, ik heb het ook
1: ik kan wel mee. Goed bekken, dat kan ik wel heel goed.
0: Wat?
1: Bekken kan ik goed.
0: Bekken?
1: Ja, bekken.
0: Zoenen?
1: Kleerlaaien, weet je wat dat?
0: Oh,
1: ja,
0: schelden.
1: Nee.
0: Ja, hallo, ik ben in Amsterdam geboren.
1: Het lijkt wel of ik een eetbare wilde plantentrip genomen heb. Als ik dat doe. Maar nee, dat doe ik gewoon. Dus, ja, nee, daar heb ik geen. Dan neem ik een bankhouddekentje en ga ik gewoon lekker op de bank zitten. Dan ga ik uithuilen. Ja, lekker uithuilen.
0: Live onze mapkijf, dames en heren. Dit is de Lof in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin. Uiteraard de gulle lach. Uiteraard op Radio Series 1098 en 1395 AM. Je kan ook naar ons kijken. Dan ga je of naar onze Facebookpagina, Thank God It's Friday. Daar zie je een venster. Klik erop en dan kan je meekijken of lachen. Maar je kan ook naar de homepage van RadioSeabreeze.nl gaan. En daar zie je hetzelfde venster. Straks om half 9, het hoogtepunt van de uitzending natuurlijk. Dat is altijd het gedicht van de week van Lawrence. En natuurlijk ook verheffing via animeetjes en
1: pikante praatjes.
0: Zo. Nou, dames en heren.
1: De kop is er weer af.
0: Daar gaan we. We gaan naar de quote van de week.
1: Ja.
0: En die quote van de week die komt van Mahatma Gandhi. Nou, als je nou over geweldloos en vrede, dan nou heb je Mahatma Gandhi is er dan wel eentje. En die heeft een prachtige uitspraak gedaan. En de Verenigde Staten hebben de Internationale Dag van de Geweldloosheid niets voor niets uitgeroepen op 2 oktober. Want dat is namelijk de geboortedag van Gandhi. Dit was zijn uitspraak. Geweldloosheid is het grootste wapen waarover de mensheid beschikt. Het is machtiger dan het machtigste vernietigingswapen dat door het vernuft van de mens is bedacht.
1: Ja, ja, het vernuft is ook natuurlijk als je een grote Jaguar kan rijden. Hè?
0: Mm.
1: Ja, dat moet je wel kunnen. Maar Janssen die werkte op de inpaklijn op een grote fabriek.
0: Janssen.
1: En hij komt het maandag met een mooie grote Jaguar aanrijden. Zo'n zilverkleurig, weet je. En die secretaresse die ziet dat uit het raampje. En kijkt naar beneden, zegt die secretaresse. Nou, tegen de baas van... daar kan hij toch niet eerlijk aangekomen zijn, hè? Nou, zegt de baas, dat is waar, dat weet ik niet. Maar ja, ik zal het eens aan hem vragen. Dus die baas die loopt naar de inpaklijn toe en zegt tegen Janssen... Hey Janssen, mooie auto heb je daar, hè? Ja, die mooie auto, hè? Zegt die baas... Ja, maar daar kan je niet eerlijk aangekomen zijn, hè? Zeg het nou eens eerlijk. Nee, zegt hij. Hij zegt, ik zal eerlijk zijn. Ik doe veel wedden. Oh, wedden, zegt de baas. Ja, zegt hij. Ja, wedden. Zegt die baas, nou, dan win je wel heel vaak, hè? Nou, zegt hij dan... van de 10 keer win ik toch bijna 10 keer. Zo, zegt die baas. Die baas zegt... Maar durf je met mij ook te wedden dan? Oh ja, gerust wel hoor, zegt Jans. Ik wed bijvoorbeeld voor 10.000 euro dat jij vanmiddag om 12 uur een hele grote vrat op je kont hebt. Ja, ja. Zegt die baas. Nou, die staat, zegt hij. Dat is gewet. Dus om 11 uur gaat de baas even naar het toilet en kijkt in de spiegel. En hij zegt tegen zichzelf, oh, dat is gaaf, geen vrat.
0: 10.000 ballen in de pocket.
1: Huppakee, het wordt 11:30. 11:30. Hij gaat nog gauw even kijken. En hij zit, nee, niks te zien, geen vrat. Hij lacht in zichzelf en loopt terug naar kantoor. Ik denk, nou, die is binnen. Om 12 uur komt Jansen binnen. Ha, baas! We hebben de weddenschap van 10.000 euro, hè? Ja. Ja, zegt die baas. En hij laat zijn broek meteen zakken. En hij zegt, kijk, niks op het kontje, hè? Geen verrat, helemaal niks, hè? Weddenschap verloren, Jansen. Nou, zegt Jansen, dat kan ik zo niet zien. Ga eens bij het raam staan. Dus een beetje in het licht. Nou, die baas die loopt naar het raam en hij kijkt, jongen, en hij kijkt. Maar er zit niks op, hè? Helemaal niks, geen verrat. Weddenschap verloren, Jansen, zegt hij. Klaar! Nou, zegt Jansen, helemaal niet. Want ik heb met 500 man personeel voor 20.000 euro gewet dat jij om 12 uur met je blote reet voor het raam staat.
2: Het weekend is over.
1: Ja.
2: Thank God it's Friday.
0: Jansen! Thank God it's Friday. Tot op 9 uur, dames en heren. En deze is prachtig. Smith, Janie's got a gun.

0: Thank God It's Friday, dames en heren. Ik moet u weten, dames en heren, ik heb een nieuwe eethoek.
1: Mevrouw Spartak, hoor. Mevrouw Spartak, ik heb een nieuw tandje.
0: Nee, ik had één tand in mijn mond die wat kleiner was dan de andere. En ja, lang verhaal kort, daar zat een facing op om een beetje toonbaar te maken. Maar die flikkerde in één keer vanaf. Ik heb mijn tandarts gebeld, dus zet er maar een kroon op. Nou, dat is vandaag gebeurd. Dus ik heb een nieuwe eethoek. Nou, ik zie eruit, jongen. Echt een brodend smile.
1: Wow. Ah, niet te geloven dit. Echt waar. Wow. Kijk maar even op de website, dan kun je het zien.
0: Maar ik denk, ja, ik reed weg. Want ik had een lift, jongen, van de verdovingen. Echt, die hing ongeveer op mijn knieën. Ik denk, nou, dat wordt wat vanavond. Dus
1: als hij op je knieën hangt, dan doet de rest ook niet natuurlijk.
0: Nee, dus, godsamme.
1: Je zal er spontaan een vaginale schimmelinfectie van krijgen.
0: En het is vandaag 1 oktober 2026, dames en heren. Tijd voor de dag.
1: De dag. 2 oktober is de 275e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Gebeurtenissen algemeen 2019. Nederland
0: en over 3 maanden is het 2027.
1: Dat doen we niet meer. Nederland heeft de wereldprimeur met de bouw van 2 grondstoffabrieken. Die Calmera gaan produceren.
0: Wat is dat?
1: Calmera, ja. Dat betekent chameleon in het Maori. En de eerste daarvan die wordt vandaag in Zutphen geopend. Niet vandaag, maar 2019. En deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slipafval, minder CO2-uitstoot en energiebesparing van 30-80%.
0: Wauw.
1: Dat kan de Calmera.
0: Geweldig.
1: Geweldig, hè?
0: Ja.
1: Media. 1951. De eerste Nederlandse televisiezender Nederland 1 wordt gelanceerd. Ah, 1989. De eerste aflevering van de populaire kinderprogramma Telekids wordt gepresenteerd door Irene Moors. Ja, en gaat dan van start.
0: Dat ken ik nog wel.
1: Ik ook. Ja, kijk er wel naar ook, hoor. Leuk. 1989. RTL Veronique. Het latere RTL 4 gaat van start. Ik zal het bijna vergeten. 1999, het kinderprogramma Telekids met presentatoren Carlo Borsart en ja hoor, Irene Moors weer. Stopt naar exact 10 jaar. 2003, RTL 4 zet de eerste aflevering uit van de reality soap De Bouwers. Daar kijk ik nog steeds
0: naar. Nou, dat is wel wereldnieuws, hoor.
1: Ik kijk daar nog steeds naar. Vind ik geweldig. Echt waar. Ja, echt. Het wordt steeds leuker. 2015, de populaire Nederlandse versie van Man bij het Hond, heb ik zelf nog gefilmd, zendt hun laatste aflevering uit. Het opvallende televisieprogramma was vanaf 1999 elk seizoen op de buis. Ja, en nu is het klaar. In 2015, hè. 2016, de eerste aflevering van Centraal Medisch Centrum wordt uitgezonden bij RTL 4. Dan gaan we gauw door naar de muziek. Want 1988, de meidengroep de Dolly Dots geeft in de Amsterdamse discotheek The Escape hun afscheidsconcert dat live door de Vara op Nederland 1 wordt uitgezonden. 2023, zanger Marco Schuitmaker ontvangt 2 Buma NL Awards voor zijn single Engelbewaarder. Een cover van Mijn Engelbewaarder, geschreven door Pierre Kartner voor de Belgische zangeres Mieke. Nou, dat weet bijna niemand, maar dat is wel een beetje. Oorlog 1944, Putten. De Duitse bezetter voert een razzia uit in het dorp en voert 659 mannen en jongens weg. Hiervan keren er later nog 49 maten van terug. De rest komt om in concentratiekampen. Ja, vreselijk. Politiek 1997. Het verdrag van Amsterdam wordt getekend, waar ze waarschijnlijk controleren wat er in Maastricht allemaal afgesproken is. En dat hebben ze allemaal getekend destijds. Hadden ze dat maar niet gedaan, in mijn mening. Maar goed, 2004. Een grote demonstratie van Keer het Tij in combinatie met een actie van de vakbonden FNV, CNV en de MHP. Mede doordat de leden van de eerste 2 bonden gratis treinkaartjes kregen, kwamen er in totaal 300.000 mensen.
0: Ja, dat weet ik ook wel, ja. Die hebben gewoon een lekker dagje Scheveningen ervan gemaakt.
1: Ah, gezellig aan het strand wandelen, ja, natuurlijk. 2020, dat kan nou niet meer. Ja, want nu krijg je alleen maar herrie natuurlijk. De 2020 Amerikaanse president Donald Trump wordt in een ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het COVID-19-virus. Ook zijn vrouw, een aantal van zijn adviseurs en de Witte Huisjournalisten blijken besmet te zijn. Als laatste wetenschaptechnologie 1910. De Italiaanse astronoom Vincenzo Cairoli ontdekt de 320 kilometer grote planetoïde. De Interramnia. Nou, als die gaat rammen, 320 kilometer.
0: Wie kent hem niet?
1: Wie kent hem niet? Dan, naar de muziekweetjes. Natuurlijk, de dag, 2 oktober. Joe Cocker treedt op 2 oktober 1976 op in Saturday Night Live. In dit televisieprogramma van de Amerikaanse omroep NBC zingt hij samen met John Belushi en zijn hit Feeling Alright. Volgens critici doet John Belushi een perfecte imitatie van de zanger uit het Engelse Sheffield.
0: Daar is hij, dames en heren.

0: weet het, dames en heren. Iedere week kiest onze tienvoudige redactieraad op maandag een thema voor de uitzending. En dat gaan we dan invullen. Lawrence met het gedicht van de week. En ik met muziek. En ja, vandaag is de dag van de geweldloosheid. Dus ga je op zoek naar songs over geweldloosheid. Maar ook over geweld. Bijvoorbeeld huiselijk geweld. Daar gaat dit nummer over. Anna Nancy Wilson van Heart. En Barracuda. Fantastisch nummer, dames en heren. En ja, op een of andere manier zijn deze nummers wat harder dan u van ons gewend bent. En we hebben natuurlijk meestal polka's en meezingers.
1: Dus niet.
0: Maar vandaag hebben we niet. Maar voor de liefhebbers, de tweede half uur, dames en heren, is... Tweede uur is wat spicy. Laat ik het daarop houden.
1: Voor de liefhebber.
0: Voor de liefhebber. Ja. Uur en liefhebber. Ah. Ah, dames en heren. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt u ook nog getrakteerd op de immense wijsheden van Noors Kwaadweer.
1: Zeker.
0: In Inuitjes en
1: pikante praatjes. In Groot-Brittannië vond een wc-importeur letterlijk een gat in de markt. Ah, dat is een goeie, hè? Ja. Sinds hij het gat van zijn toiletbrillen ferm verbreedde, kiezen de Britse billen voluit voor een XXL toiletbril. Hoe vind je die? Goed, hè? Ja, sinds de extra grote toiletbrillen twee jaar geleden in ons land kwamen, is de verkoop ervan verdubbeld in de Verenigde Koninkrijk.
0: Nu je het zegt, ik heb... vorig jaar heb ik toiletbrillen vervangen.
1: Ja, vertel mij wat.
0: Ja, maar dat is allemaal one size fits all.
1: Ja, in Nederland wel.
0: Maar als jij een hele dikke reet hebt.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik maar trouwens altijd af. Als je naar de Verenigde Staten gaat. Even. Nou, het is niet off-topic, maar.
1: Nee.
0: Daar zie je dus mensen lopen. Dan denk je.
1: Oh ja,
0: jij hoe wel. Veeg jij.
1: Dat is geen XXL, dat is XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ik denk dat het niet kan.
0: Ja, dat doen ze dus wel.
1: Ja, met water.
0: Nee.
1: Zo'n spuitding wat jij ook hebt. Zo'n spuit...
0: Die krijgen er niet tussen. Nee, ze hebben een soort spons.
1: Nee.
0: Op een stok.
1: Nee.
0: En die raggen ze er doorheen.
1: Nee.
0: Ja, serieus.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus. Serieus. Ja, ik wist het ook niet. Ik ben gaan opzoeken, want ik dacht op een gegeven moment van... Hoe doe je dat dan?
1: Je kan er niet omheen. Dat gaat niet.
0: Nee, maar doen ze met een stok.
1: En dan maak je die stok, zet je terug in het bakje.
0: Ja, dat is niet gaan.
1: Nou, dat is een goeie. Dat is wel een goeie vraag is dat natuurlijk.
0: Maar nu, de XXL-bril.
1: Ja, in de Verenigd Koninkrijk. Ja, de verkoop van is verdubbeld namelijk. Sinds ze de grotere massale XXL-bril hebben toegepast. De zitoppervlakte voor je wc-stop is met 13 centimeter extra. Dus dan ook bijna verdubbeld. Zeg.
0: Schijt je wel over de randjes.
1: Ja, lijkt me niet. Anders moet je dan ook nog de boel opruimen. Moet je daar weer een apart borsteltje voor. Ja.
0: Maar waarom is er geen XXL Play?
1: Ja. Ja, daar hebben we kleine wc'tjes in Nederland, hè?
0: Ja.
1: Ja, denk ik. Maar ik weet niet hoe ze in Amerika zijn, overigens. Maar blijkbaar hechten de Britten veel belang aan comfort tijdens hun kleine of grote boodschap. Nee, we hebben het nou voor de grote boodschap, niet de kleine. Volgens de wc-importeur heeft het succes van de XXL-toiletbril inderdaad te maken met de super-sized ass van de gemiddelde Brit. Mensen worden steeds groter. Breder en zwaarder, zegt de succesvolle zakenman. De toiletbril kan daarom tot 380 kilo dragen. Nou, daar kunnen we nog wel vooruit, hè? Ja,
0: 380 kilo, man.
1: Ja, daar kunnen we nog wel
0: vooruit. Daar kom je er nooit meer vanaf.
1: Nee, maar in Amerika kilo. Heb je mensen... Nou, 380 kilo.
0: Ja.
1: 500 pond of zo, weet ik het.
0: Nou, die heb je inderdaad.
1: Daar heb je programma's van, man.
0: Maar 380 kilo, dan kan je niet meer lopen.
1: Ik heb in Spanje programma's gezien van mensen die waren zo zwaar... die konden niet eens meer uit bed.
0: Nee, dat klopt. Ja,
1: en die werden eruit getakeld en die moesten dan... denk ik van... Toen kwam ik erop van... Hoe ga jij je grote boodschap doen? Laat staan de kleine boodschap. Maar goed, er bestaat geen lui die zo groot is. Hè? Dus ik weet
0: maar dat wil je zo niet weten.
1: Nee, wil ik niet weten, nee. Maar je moet het wel schoonmaken. Ja. Mensen worden steeds groter, breder en zwaarder. De toiletbril kan daarom tot 83 kilo dragen. Als je denkt aan wat een Brit zowel allemaal naar binnen werkt... Dan hebben ze toch voor Britten? Ik denk dat de Amerikanen nog veel meer toch beter kunnen. Maar goed, wil je niet weten wat er allemaal uitkomt? Ze spenderen alleszins genoeg uren op het toilet om er hun geld aan op te hangen. Een tevreden klant ziet het echter eerder als een investering. Mijn man was zo zwaar dat ieder jaar diverse toiletbrillen sneuvelden. De grotere versies maakten daar een eind aan. Maar natuurlijk heeft de XXL toiletbril al lang enorm succes bij het obesitasland. Daar komt hij. Amerika.
0: Ja.
1: In Nederland wordt de supercomputer...
0: Het is ook niet normaal in Amerika, hoor.
1: Nee, dat is...
0: Ik ben ontzettend veel in Engeland geweest, in Groot-Brittannië. En ik moet eerlijk zeggen, als je ziet dat die mensen vreten... Denk ja, maar, ik, nou, dan zijn ze
1: ja, jij hebt het wel eens verteld.
0: Zijn ze helemaal niet zo dik. Maar als je naar de Verenigde Staten gaat, je weet niet wat je
1: ziet. Nee, maar jij kreeg het ook voorgeschoteld, maar jij krijgt het niet op.
0: Ik krijg het niet op.
1: Jij vindt een voorgerecht genoeg, eigenlijk.
0: In de Verenigde Staten?
1: Zeg je altijd.
0: Ja?
1: Ja.
0: In de Verenigde Staten
1: maar,
0: neem ik een voorgerecht.
1: Ja. Als ik geen honger meer heb... Ja, sorry.
0: Dan hou je op.
1: Dan stop ik. Maar hoe kunnen zij dan doorgaan? Dat is wat
0: gaat er door. Gaan we.
1: Ja, maar hoe dan?
0: Alles
1: dat
0: is,
1: past toch niet meer?
0: Als je kijkt in de supermarkten. Alles is enorm groot. Ik heb een keer, dat weet ik nog, in een appgroep heb ik een filmpje gezet. Marjolein die wilde een zak chips.
1: Oh
0: ik
1: ja.
0: Ik denk, nou, een zak chips. Dus ik loop naar het schap chips.
1: Drie rijen chippen.
0: Nee, chips. Drie, nee, maar 100 meter.
1: Ja.
0: Chips. En ook zakken als godverdikke me Como-zakken.
1: Ook XXXXXL zakken.
0: Maar overal staat erop light.
1: Ja, in je broekje, ja. Ja, en, het zal wel. Ja,
0: die hele eetcultuur is volkomen verrot. En daarom zijn die mensen daar echt monsterlijk dik.
1: Dat, nou, wat je niet op kan,
0: dat
1: kan je toch niet dooreten? Hoe dan? Hoe dan?
0: Nou, maar goed, tegenwoordig is een XXL-bril, dus ja, wat wil je nog meer?
1: Ja, en die wordt in Nederland ook af en toe aangeboden.
0: Nou, ik vind het geweldig.
1: Nou ja, ik vond het wel. Ja.
0: Dames en heren, gaan we even kijken vanavond Chinees. Ik heb er al geen zin meer in. Nou, dames en heren, ja. Sorry hiervoor.
1: Nee.
0: Maar eerst een liedje.

0: Clearwater Revival met natuurlijk de legendarische John Fogerty. Een geweldige man is dat. En die heeft dit nummer geschreven in 20 minuten. Toen hij erachter kwam, destijds, best wel bizar, werden er jonge gasten ingelood of niet om naar Vietnam te gaan.
1: Ja. Ja.
0: En toen kwam hij erachter dat zoons van senatoren niet in die loterij zaten.
2: Nee.
0: Toen is hij zo boos geworden, heeft hij in 20 minuten dit nummer geschreven.
2: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Fortunate Son, dames en heren. And thank God it's Friday. Bijna kort voor acht, dames en heren. En het is tijd voor educatie. Daar ruimen we altijd vrij ruim tijd voor in.
2: Ja, live vanuit de Café de Houten Leuter in Laren.
0: En weetjes.
2: En pikant ijs. Ja, dit is een nieuwe trend onder mannen, Wiebe.
0: Oh.
2: Ik weet niet of jij dat kent. Nee, is echt serieus. Geen grap. Ja, ik moet even goed uitleggen. Het heet feromonenmaxing. Feromonenmaxing.
0: Ik weet wel wat feromonen zijn, maar dan houdt het
2: ook op. Ja, klopt. Nou, dat heeft wel een beetje mee te maken. Onder jonge mannen gaat het op internet een opmerkelijke nieuwe trend rond.
0: Onder muzelmannen, wat zijn dat?
2: Onder jonge mannen.
0: Oh, pardon.
2: Jonge mannen, ja. Ze wassen en douchen zich niet meer en laten ook hun deodorant doelbewust staan. Deelnemers aan deze trend hopen hiermee succes te hebben in de liefde. Veel succes, zou ik zeggen. Ja. Wat wil je zeggen?
0: Nee, maar dus, we hadden toevallig hier vorige week een jonge gozer over de vloer. En dat was redelijk vroeg in de ochtend, 10:00 AM.
2: Oh my god, ik ga hem nou
0: maar die stonk als beren.
2: Ja, dat vind ik echt niet kunnen.
0: Ja, ik weet niet. Die heeft waarschijnlijk geen stromend water gezien. Ik weet
2: dat
0: niet.
2: Die doet
0: maar
2: pheromone maxing.
0: Denk je dat je daar een dame mee kunt scoren?
2: Nee, natuurlijk niet. Hoe oud was hij?
0: Nee, ik denk 28, 29.
2: Ja, zie je? Nou ja, jonge mannen. De trend heeft de naam pheromone maxing gekregen. Want wie eraan meedoet is er heilig van overtuigd dat zijn eigen pure lichaamsgeur en die maakt hem onweerstaanbaar voor vrouwen. Wetenschappelijk bewijs. Ja. Maar dit is hetzelfde als die linkse kerk, weet je wel. Het wordt steeds gekker. Wetenschappelijk bewijs. We zijn geen politieke uitzending. Moet ik erbij zeggen, ja. Wetenschappelijk bewijs voor deze theorie.
0: Maar mensen van GroenLinks hebben wel haar onder hun oksels. En vooral vrouwen.
2: Nou, die ze doen dan pheromone maxing. Wetenschappelijk bewijs voor deze theorie ontbreekt echter volledig. Het achterliggende idee is dat je door te douchen je eigen geurstoffen wegspoelt. Dit zouden pheromonen zijn. Chemische stoffen waardoor je anderen aantrekkelijk zouden vinden. Om deze geur zo sterk mogelijk te maken, gaan sommige volgers heel ver. Ze dragen hun kleding bijvoorbeeld dagenlang voor een date, zonder zich tussentijds te wassen, in de hoop dat de geur intrekt in de kleding. De term maxing is puur internettaal voor het optimaliseren van jezelf. Het begrip komt voort uit looks maxing. Deze bredere trend ontstond oorspronkelijk op de online mannenfora, zoals een zogeheten incelgemeenschap, waarbij het eigen uiterlijk wordt gezien als een project.
0: Dat is zo.
2: Volgens dat de trend serieus wordt genomen door jongeren, blijkt wel uit verhalen op social media. De Amerikaanse TikToker Demir Basseri, ja, wie kent hem niet, 21 jaar, die comedy-video's maakt en ruim 3 miljoen volgers heeft, beweegt zich actief in de looks-maxing world. En in een podcast vertelt hij openhartig over zijn routine. Hij doucht normaal gesproken 3 dagen niet, voordat hij met een meisje afspreekt. En vlak voor de date doucht hij wel, maar trekt vervolgens onmiddellijk hetzelfde ongewassen shirt en broek weer aan. Ja, Wiebe, dat gebeurt allemaal in deze wereld.
0: Ik zou een ongelofelijke oude boomer zijn, maar
2: nee, niks mee te maken.
0: Wat de fuck is dit nou, man?
2: Maar goed, de conclusie is, tot op de dag van vandaag is er geen enkel menselijk seksferamoon gevonden. De bekende Britse bioloog Tristram Wyatt van de Universiteit van Oxford heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hij onderzocht onder andere de 4 specifieke stoffen die in het verleden vaak door parfumfabrikanten werden bestempeld als menselijke feromonen. Zijn conclusie was helder. Er is geen enkele wetenschappelijk bewijs dat deze stoffen daadwerkelijk als feromonen werken bij de mens. Dus de claims op de TikTok zijn gebaseerd op een biologische mythe. Nou, dat is gewoon weer iemand die denkt daarmee.
0: Ja, dat is totale bullshit.
2: Ja, maar moet je voorstellen wat er allemaal gebeurt. Maar mensen geloven alles.
0: Ja, maar dit is.
2: Ja, maar
0: Dit is nou, oké, nou ben ik echt een boomer, maar dit is de TikTok-generatie.
2: Ja, zeker
0: die
2: wel.
0: Die daarin meegaat.
2: Ik denk daar boomer te maken.
0: En dan denk ik, jongens, doe even normaal, man. Kom op. Maar ja, hé, het is wat het is. En,
2: ik ga het niet doen, maar ik kan het nog verder trekken. Maar daar zijn wij niet voor. Maar goed, er gebeuren ook dingen in den landen, zeg maar. Waar ook niemand het mee eens is, maar het gebeurt wel, zeg maar.
0: Nou ja, oké. Nou, dat is een hele andere discussie.
2: Zeg ik.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Tot aan 9 uur. Tijd om u even rust te geven. Even yin-yang. Even klankschalen.
2: Ja, heerlijk.
0: De Christopher Cross. De man met de zijdenstem. Een 81. Iris Seling.

0: hit van Christopher Cross. In Nederland, Sailing. Wat een fantastisch nummer is het. Uit 1981. Je zou het niet zeggen, maar dit gaat over huishoudelijk geweld. Ja, ik haal het ook niet uit de tekst, maar het schijnt wel zo te zijn.
1: Nou ja, als je dat hebt, wil je weg gaan zeilen, zeg maar.
0: Ja, dus.
1: Als je thuis herrie hebt, dan denk je dat.
0: In je eentje.
1: Ik ga lekker, ja, precies, ga lekker in mijn bootje op. Ik ga lekker...
0: Toedeledokie. Dames en heren. Het eerste uur van Thank God is Friday zit erop. Zometeen 8 uur en daarna zijn we nog een vol uur bij je. Onder andere met het gedicht van de week. Hou hem hier. En het tweede uur wordt... een tandje pittiger.
1: Zo.

0: live uitzending van Thank God It's Friday.
1: Thank God It's Friday!
0: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
1: En de

Jansen. And Running with the Devil. Dames en heren, welkom aan de andere kant van 8 uur tot 9 uur. Andermaal welkom. U bent live verbonden met De Loft uit Laren. Dit is Thank God It's Friday, de kickstart van je weekend. En vandaag

0: dames en heren, zijn we helemaal geweldloos. En ja, dan zou je zeggen, de tyfusherrie waar je met u begint.
1: Lekker,
0: is,
1: man.
0: Ja, dat is ook wel lekker, maar het is een protest tegen geweld.
1: Zo is het.
0: En dat geldt ook voor andere platen. En grappig genoeg, als je gaat zoeken naar platen die tegen geweld zijn, dan zit daar een heleboel herrie bij. En het goede nieuws is, dat gaan we dit uur draaien.
1: Moet wel gehoord worden.
0: Ja, neem er een borrel bij of een kop koffie waar je zin in hebt. En ga ervoor zitten, zet je speakers iets zakken.
1: Zo is dat.
0: Het is de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Een dag die jaarlijks wordt gevierd op 2 oktober. De dag werd ingesteld in 2007 door de Verenigde Naties om geweld te bestrijden en een wereld te creëren waarin iedereen vreedzaam en in vrede kan leven. Natuurlijk met eenhoorns en roze vlaggen. Het doel van de vlag, het doel van de dag is om mensen te inspireren om hun verschillen op te lossen door middel van geweldloosheid. Peace, man. Geweldloosheid is een belangrijk thema in veel culturen, religies en filosofieën. Inderdaad, maar in sommige ook weer niet. Dus blijven we met shit zitten. Maar dat maakt niet uit. Wij zijn wel voor geweldloosheid. Dus gaan we helemaal voor de geweldloosheid. Met geweldige muziek, dames en heren, tot aan 9 uur. En natuurlijk ook het gedicht van de week van Lawrence. Hoe is het dan?
1: Ja, lekker. Ja, eerst uur was lekker, maar natuurlijk. Maar ja, tweede uur wordt nog beter.
0: Ja, dit wordt feest. Oh. Dit wordt echt feest. Ik heb er nou zin in. Ja, ik heb het echt fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Straks om 8:30, dames en heren, het gedicht van de week van Lawrence. Ik heb hem al gelezen. Ik heb al een sneak preview en dit is weer fantastisch. Dus, nou. Heb je nog iets te melden?
1: Ja.
0: Zijn er nou toch?
1: Er zit een overvaller in de slaapkamer. Ja, nee, dat is heel ernstig. Er zit er ligt een stelletje helemaal lekker te knuffelen in bed. En helemaal romantisch natuurlijk.
0: Te bobberen.
1: Hartstikke leuk. Ja, lekker te bobberen. En vliegt de deur opeens open. En ja, tegenwoordig gebeurt dat vaker. Maar er staat er opeens een overvaller in de slaapkamer. Hè? Ja, ja, ja, ja. En die pakt die vrouw beet. Ja, dat kan eigenlijk niet in deze uitzending. En bindt haar vast op bed. Zo, zegt ze tegen die gast die naast ligt. Heb jij dat geregeld? Zegt hij, nee, natuurlijk niet. Dit heb ik niet gedaan. Dit is levensecht. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. De overvaller, zegt hij, die kerel. Meekomen jij, zegt die kerel. Het maakt me niet uit wat je doet. Maar laat haar los. Laat haar alsjeblieft gaan. Alsjeblieft. De overvaller zegt niks ervan. Ja, maar laat haar nou gaan, zegt die kerel. Hij zegt opnieuw, nee, niks ervan, gebeurt niet. Zegt die man weer, je mag alles van me hebben. Je krijgt de kluissleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard. Alles mag je van me hebben, maar laat haar gaan. Zegt die overvaller, jij houdt wel heel erg veel van je vrouw, hè? Zegt, ja. Zegt die kerel, ja, dat valt wel mee, maar die komt zo wel thuis.
2: Here we go. Thank God it's Friday.
1: Geweldloos, hè?
0: Ja. De dag van de geweldloosheid, dames en heren. Protest songs horen daar natuurlijk bij. Hier is Buffalo Springfield.

0: Ze waren natuurlijk ongelooflijk dik in de 60e jaren, dames en heren. Niet alleen was het natuurlijk de opkomst van de popcultuur en überhaupt het afzetten tegen de 50e jaren, de zuilen en alles wat er was.
1: Tegen de gevestigde orde.
0: Gevestigde orde, hele goede van je.
1: Ja.
0: En, maar ook de Vietnamoorlog en wat totaal zinloos was. Dus heel veel protestsongs in die tijd. Nou, dit is een van de mooiste, als je het mij vraagt. Buffalo Springfield, natuurlijk met de fenomenale Stephen Stills die het geschreven heeft. En dat is een persoonlijk favoriet van mij. Dus het is een beetje egoïstisch dat ik die draai. Maar ik hoop dat u hem mooi vond, dames en heren.
1: Voor wat het waard is.
0: Voor wat het waard is.
1: Ja.
0: Het is vandaag.
1: Zeker.
0: 2 oktober. Bijna zijn het dierenjaar. Maar eerst nog de dag.
1: De dag.
2: Yo.
1: Tweede uur gaan we naar de geborene. Dat was in 1452 koning Richard III van Engeland. Ja, dat was me er eentje hoor. Dat was een keiharde. Ja, zelfs zeker wel. Dat was een keiharde. 1917, João Ramos de Nascimento. Wie is dat? João Ramos de Nascimento.
0: Een of andere Portugees?
1: Dat was Pelé.
0: Mm.
1: Pelé is geboren in 1917 en overleden in 1996. Ik heb hem gelukkig mogen ontmoeten en ik heb er nog een shirt van gekregen, ook nog.
0: Oeh.
1: Heb ik nog thuis. Ja. 1949, Michael Blekemolen, Nederlands autocoureur. En 1949, Annie Leibovitz, beroemd Amerikaans fotograaf.
0: Fotograaf, ja.
1: 1960 geboren Pedro van Raamsdonk. Ja, dat was wel iemand uit mijn jeugd van de 70, begin 80 jaren. Die bokser, weet je wel. Nederlands bokser, Pedro van Raamsdonk. Ja, dat was echt geweldig. 1976, Winston Gerstanovic, Nederlands acteur en presentator. En
0: een fulltime drol.
1: Drol, ja. Daar heeft hij voor gestudeerd, hè. Zeker. Aan het Clitoris Hofje in Haarlem. 1996, Larry ten Voorde. Ja, Nederlands autocoureur.
0: Nooit van gehoord.
1: Jawel, man.
0: Nee,
1: wordt heel vaak uitgenodigd.
0: Nee.
1: Maak op neer. Larry ten Voorde, zoek hem op. Overleden gaan we naar tweede uur natuurlijk al eventjes. Ik heb hem al weinig.
0: Dan even de vrolijke noot in twee
1: even
0: uur.
1: De vrolijke noot. Ik heb hem al 3, helaas. 1985, Rock Hudson.
0: Rick Hudson.
1: Ja, Roy Shearer heette die eigenlijk. Roy Shearer Jr. 59 jaar geworden. Aan AIDS, hè?
0: Een van de eerste AIDS-doden was het.
1: Ja.
0: Hij was homoseksueel, wat natuurlijk niet mocht in die dagen.
1: Nou, in die dagen niet.
0: Nee, maar hij is een van de eerste AIDS-doden geweest. Ja.
1: Maar diegene die het overgebracht heeft, is hij ook dood?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Dat weet bijna niemand, denk ik. 2016, Neville Mariner. Ja, Neville Mariner. Dat is een van mijn favoriete Engelse dirigenten. Hij was ook violist. Hij is 92 jaar geworden. Zoek hem maar eens op. Neville Mariner. 2024, Martin Schreuder. Ja, die is ook 93 jaar geworden.
0: Van Martin,
1: Nederlands luchtvaart.
0: Ja, dat was een ondernemer persoon.
1: Ondernemer, ja, dat was een echte.
0: Ja.
1: Dat was nog een echte. Muziekjaar op deze dag, 2 oktober 1945. Don McLean. Ja, die behoeft geen uitleg. 1950, Mike Rutherford van Genesis. 1951, Romina Power. God, dat vond ik altijd een mooie vrouw vroeger, zeg. Ik vond die man niks, maar haar.
0: Ontzettende kutmuziek, echt.
1: Nou, maakt me niet uit.
0: Echt.
1: Ik zal er niet meer.
0: Kap met een U, echt vreselijk.
1: Heerlijk. 1952, Ish Ledesma van Foxy.
0: Get off.
1: 1955, Phil Oakey van de Human League. 1956, Freddie Jackson van Soul. 1951, Robbie Neville. Natuurlijk, de zanger uit de United States of America. En 1951, het laatste. We kent hem niet. Gordon Summer. Sting.
0: Tuurlijk, voorman van The Police. Thank God it's right. Hier is So Lonely.

0: Out in the Jungle. Is wel iets van deze tijd, hè, Riebe?
1: Nou ja, ook dat, maar
0: nou,
1: Anytime. Dit kwam in 1987, mind you. Dus goed voor de kruisloop is dit.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, Welcome to the Jungle wordt steeds actueler.
0: Ja.
1: Kijk even naar Frankrijk.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Kijk even naar Engeland.
0: Kijk even naar Nederland.
1: En kijk even naar Nederland.
0: Naar Laren. Maar goed.
1: Misschien moeten we daar een keer een uitzending over maken.
0: Ja, over de ijsprong.
1: Ja,
0: nou ja, goed.
1: Ja, ja.
0: Daar moet je wel heel goed over nadenken.
1: Dus ik kreeg vandaag een brief binnen.
0: Oh.
1: Van de gemeente Laren.
0: Oh, leuk.
1: Hallootjes.
0: Gezelligheid, ken ik geen tijd toe.
1: Wil je meedenken over een AZC?
0: Hallo. Oh, nee.
1: Waar gaat die komen? Ja, ik weet al waar die gaat komen.
0: Ik ook.
1: Recht voor mijn deur.
0: Ik zeg niks.
1: Ja, it's gonna happen. Echt, serieus. Het is het enige terrein waar het kan. En dus echt op 100 meter recht voor mijn deur.
0: En ja, dan moeten we toch de collectieve intelligentie inschakelen. Want,
1: ik zal je vertellen wat ik ga inschakelen. En dat heet een makelaar. I'm gone.
0: Bijvoorbeeld.
1: Zometeen op gelid voor de week. Maar eerst nog even verheffing met Lawrence in animeetjes en
0: bierkante praatjes. Ja. Dit is weer zo'n ding. In het Amerikaanse Idaho Falls, daar woont een rare snuiterwiebe. Hij heet, het is de 34-jarige William Falkingham.
1: Oh.
0: Ja, die graag als konijn verkleed over straat gaat.
1: Ja,
0: hij jaagt daarbij met regelmaat kinderen de stuipen op het lijf. Van achter een boom zou hij, verkleed als konijn, met zijn wijsvinger een pistool imiterend op een panisch kind gewezen hebben. En dat was toch wel de druppel van de politie. Die heeft hem zeer dringend verzocht niet meer in zijn konijnenpakje buiten te komen. Daar ging hij natuurlijk mee akkoord. Maar de ex-riekeling wordt ook regelmatig gesignaleerd in een ballerina tutu. En in een cowboy-outfit. Volgens sommige plaatsgenoten is de man niet gevaarlijk. Hij is alleen maar raar. Nou, dat vind ik
1: niet zo erg. De Poedermoutley.
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar, weet jij, staat er prachtig in het Engels. How to masturbate an elephant. Ja. Ja. In Engels klinkt de BBC-reportage over een kunstmatige bevruchting van bedreigde diersoorten net iets directer. Thomas Hildebrand, zo heet hij in het Engels, een expert in vruchtbaarheidstechnieken, brengt met gevaar voor eigen armen en benen olifanten en neushoorn tot een zaadlozing. Met dat zaad reist hij de hele wereld rond. La la la.
1: Masturberen.
0: La la la la la la la. En dat live van het café De Natte Lade. Maar goed, met dat zaad reist hij de hele wereld rond om in dierentuinen eenzame vrouwtjes te bevruchten.
1: Ach ja.
0: In Washington proberen zijn collega's jachtluipaarden zwanger te maken via, ja, daar komt hij, de sleutelgatchirurgie. Ik moest dat even opzoeken.
1: Ja.
0: Dat betekent dat via kleine sneetjes.
1: Oh.
0: Dus ze maken kleine sneetjes en dan halen ze het spulletje eruit. En dat nemen ze dan op en dan gaat het in het vrouwtje.
1: Ja. Ik zou zeggen,
0: sleutelgat.
1: Pak een spuit. Hupsakee.
0: Ja, maar dit is de sleutelgatchirurgie. Om het maar even te weten. Dus dat lijkt me wel een leuk weetje.
1: Ja.
0: Ja. En de kleine outfit kunnen we beter niet gaan rondlopen, lijkt me.
1: Lijkt me geen goed idee.
0: Geen goed idee.
1: Zometeen, dames en heren. Het gedicht van de week. En thank God it's Friday. Maar eerst. Protestzang tegen geweld. In dit geval apartheid in Zuid-Afrika. Artist United Against Apartheid.

0: United Against Apartheid uit 1985. Het was natuurlijk gelegenheidsformatie van Steve Van Zandt. Die heeft het initiatief hier toegenomen. Steve Van Zandt kreeg vooral als de legendarische gitarist van E Street Band van Bruce Springsteen. Maar hij heeft ook meerdere solo hits gehad. Waaronder bijvoorbeeld deze. Sun City, moet je weten, is dat is Bopo Tswana. Dat is een soort Las Vegas, maar dan in Zuid-Afrika. Die tijd was er natuurlijk nog apartheid. En er werden heel veel artiesten ingevlogen om daar op te treden.
1: Nou, daar kan je wonen, hè? Dan kan je huisje kopen en wonen.
0: Net als in het echte Las Vegas. En op een gegeven moment zeiden ze, nou, daar zijn we mee klaar. Gaan we niet meer doen. Dus, nou, there we go.
2: Een teder moment. En thank God it's Friday. EQ, IQ en LQ. Lawrence Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Iedere week, als onze tienkoppige redactie het thema gekozen heeft, sluit Lawrence zich op in zijn torenkamer. Met druipkaars en Oost-Indische inkt. De brug gaat open en gaat niet meer dicht voordat het gedicht klaar is in Muiden. En vandaag is het poëzie. En poëzie is een literaire vorm waarin taal op een creatieve en vaak ritmische manier wordt gebruikt om gevoelens, gedachten, beelden of ideeën uit te drukken. De dag van de geweldloosheid heeft Lawrence vertaald in dit gedicht. En het heet De Stille Kracht.
1: Vandaag hijsen we de witte duif, klapperend, turend richting vijand. En geven haar een vriendelijke blik, omdat er even geen strijd is. Bommen verstommen, niet door angst, maar door hoop. Geen bruggen vernietigen, maar blijf ze bouwen. Het licht gaat schijnen in de donkerste kamers. En we planten bomen van hoop. Geen wapens en gebalde vuisten. Leg ze neer op het zachte kussen. Liefde is nu scherper dan het zwaard. Als de adem van vrede. Rivieren meanderen zachtjes richting zee. Stenen blijven liggen waar ze liggen. Waar de wind geweldloos door de olijf waait. Angsten tussen de muren maakt plaats voor een zaadje dat openbarst in de oude schuur door droogte als een nieuw begin. De hand is sterker dan de vuist. Geen vuur met vuur beantwoorden. Het is de stille kracht waardoor ik kies een licht te zijn.
2: Van de week. And thank God it's Friday.

0: Ja, nee, ik had het nummer ook van de week opstaan, hè? Het weekend.
1: Zo geweldig.
0: Ik had zo'n geweldige seks deze week met dit nummer. Nee, dat zelfs de buren een sigaretje opstaken. Ja, echt serieus. Ja, Stella, die stak een sigaretje op.
1: Oh, geweldig. Nou, dit is Fire van Jimi Hendrix. Vreemd genoeg gaat het over huishoudelijk geweld.
0: Huishoudelijk geweld, ja.
1: Ja, geweld in de huishouden, nee, in de familie. Ik doe er wat mee. Maar dit was de live uitvoering uit Atlanta. Die is zo geweldig. Ik heb ooit in New Orleans, Bourbon Street. En ik loop daar. En dat is daar, de grote uitgangsbuurt, weet ik wat. En er is een of ander café en het heette de Funky Parrot. En ik loop daar langs en ik hoorde één toon.
0: Op dat hoekje?
1: Nee, midden in de straat.
0: Oh.
1: Ik zei, fuck, dit is Jimi Hendrix. Wat ik hem niet kon, dus hij was lang dood.
0: Dus ga je naar binnen.
1: Dus ik loop daar binnen en er staat een Jamaicaan. En die staat daar precies in dezelfde line-up als de Jimi Hendrix Experience. Staat hij daar te spelen. En die speelt net zo goed als Jimi Hendrix.
0: Nee.
1: En ik zei tegen mijn vriendin en vriend die ook mee waren naar de Verenigde Staten. Ik zei, gaan jullie maar ergens anders heen. Toedeledokie. Ik blijf hier tot sluitingstijd. Ik ben stom dronken geworden. Ik heb met die Jamaicaan zitten suipen en alles. En die speelde
0: fantastisch, hè?
1: Op deze manier.
0: Mooi, hè?
1: Ik werd knettergek.
0: Dat is toch een mooie anekdote, man?
1: Knettergek. Ja. En dan zeg je nog, 7 jaar later...
0: Kom ik er weer?
1: Dan loop ik weer in Bourbon Street. En ik dacht, die is natuurlijk al lang weg, joh. Die is al lang weg. En ik loop langs de Funky Parrot. Oké. Dat was hij dus niet. Oké. Zo lopen we nog 500 meter door en ik hoor één toon.
0: Nee.
1: Dat was hij weer.
0: Dat meen je niet? Ja. Dat is toch gaaf?
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ja, hij kende me weer. Maar ja, ik heb hem ook 14 bier gegeven, dus dan begrijp ik het ook wel. En nu, dames en heren, thank God it's Friday. Tijd voor Edwitjes
0: en pikante praatjes. Ja, dit is ook weer een verhaal, dit jongen. Er wordt een vrouw vervolgd doordat ze testicles aan haar bumper had.
1: Ja. Wat is dit nou weer?
0: Ja, een Amerikaanse vrouw heeft een boete van $445 gekregen... omdat ze testicles van plastic aan haar bumper had gehangen. De rechter in South Carolina beslist nog of de vrouw de wet in de staat heeft overtreden... met haar opmerkelijke autoversiering. In de wet staat namelijk dat bumperstickers, emblemen en andere plakkers... onfatsoenlijk zijn als ze een seksuele handeling... of expliciete manier van lichaamsdeel weergeven.
1: Oei!
0: Als het valt onder vrijheid van meningsuiting... weet ik niet wat ze hiermee wilt uitdrukken. Al dus de politieagent die de boete uitschreef. Dat heeft nog een klein gevolgje. Hè? Maar daar heb ik er nog één. Dat is een leerling van de Britse middelbare school. Die is geschorst.
1: Hang nooit ballen aan uw bumper, dames en heren.
0: Nee, dat moet je zeker niet doen. Nee, maar het waren ook een beetje plastic ballen. Ja, goed. Een leerling aan een Britse middelbare school is ook geschorst... omdat hij zijn edele delen in een koffiekop van een leraar had gestopt. Dan ben je maar heel ziek, hè?
1: Wilt u nog een havermelk, kapu?
0: Ik hoop dat die koffiekop koud was en niet warm, natuurlijk. De zaak kwam aan het licht omdat de knul zo snel... De zaak kwam aan het licht. Het zaakje kwam aan het licht omdat de knul zo snugger was geweest... om een foto van het incident op zijn Facebookpagina te zetten. De leerling in kwestie had zijn vrienden op Facebook in eerste instantie uitgedaagd... om met de walgelijke voorstellen voor practical jokes te komen. Al dus geschieden. En toen de smakeloze student de mok zag staan, aarzelde hij geen moment en liet zijn ballen er een tijdje in bungelen. Alsof het een theetje was. De leraar had het in eerste instantie niet door en dronk rustig zijn koffiekop leeg. Tot grote hilariteit van de leerlingen natuurlijk. En hij ontdekte pas later wat ermee was gebeurd. Nadat de school een onderzoek had ingesteld naar de Facebook-activiteiten van de betrokken leerling, is de jongen geschorst. Net als zijn 3 vrienden die hem hadden aangezet tot de stunt.
1: Ja. De vraag die natuurlijk blijft resteren.
0: Ja.
1: Had hij zijn zak geschoren?
0: Dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Ja. Ik ga even bellen. Ja, moet er even vragen. Ik weet niet welke krant er stond, maar je zal het doen, hè?
1: Nog een kwartier. Dat is trouwens niet waar wat ik nu zeg. Nee. Hey, hebben we nog een kwartier. Thank God it's Friday.
0: Ja, gezellig, man.
1: We gaan even onthaasten.
0: Ja.
1: Een van de mooiste protestsongs die er ooit zijn gemaakt tegen geweld. Dat past op deze dag van de geweldloosheid. Hier is Bob Dylan.

0: ACDC.
1: And I'm going down.
0: Yeah. And Highway to Hell. And thank God it's Friday 1979, dames en heren. Weet je dat die gitarist die altijd in dat schoolpakje loopt?
2: Ja.
0: Angus Young heet die.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Weet je die gozer in Twente woont?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, serieus. Volgens mij is hij getrouwd met een Nederlands vrouw. En hij woont dus permanent in Twente. Ergens in de buurt van Oud-Marsum of zo. En die woont daar. En,
2: geweldig.
0: Ze trainen nog steeds.
2: Ik wist het echt niet.
0: Nee. Hij vindt het echt fantastisch, man. Wat een band is dit. Highway to Hell and Thank God It's Friday. Dat was neer. We lopen op de laatste benen van Thank God It's Friday.
2: Ja. Nog even een klein weetje dat... Terug naar Keks gaan weer optreden na 25 jaar. Gaan weer optreden. De Amsterdamse Truck en Keks met Rick de Leeuw.
0: Daar zou ik wel bij willen zijn.
2: Dat wordt geweldig.
0: Susan Vega is dit. My name is Luca.

0: aantal hits gehad. Eind 80e jaren van de vorige eeuw, dames en heren. Suzanne Vega. En dit was een van haar eerste, zo niet de eerste in Nederland. My name is Luca. En dit gaat over, ja, ik zei net huishoudelijk geweld, maar dan heb je ruzie met je strijkplank.
1: Ja, of met je pollepel, kan ook.
0: Ja, met je pollepel, ik bedoel natuurlijk huiselijk geweld. Daar gaat dit nummer over. My name is Luca. Dames en heren, deze Thank God It's Friday zit erop, Lord.
1: Ja, die is heel snel. Ja.
0: Ging je snel?
1: Ja, dan is hij goed.
0: Oh, dan is hij goed.
1: Ik vind hem goed.
0: Ja, vind je
1: ik vond hem leuk, ja. Oh, ja. Okay. Ik heb genoten, ja, inderdaad.
0: Ja, nou, ik ook. Met name tweede uur. God.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, maar ik ben natuurlijk, ik hou van die ongelooflijke tering.
1: Dat gaan we vaker doen.
0: Ja, maar ik weet niet of de luisteraars dat leuk vinden.
1: Dat denk ik wel, hoor.
0: Ja?
1: Anders gaan ze maar lekker naar een andere zender.
0: Gaan ze lekker naar de train luisteren.
1: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Oh, dames en heren, dat doe ik.
1: Morgen?
0: Morgen doe ik de Saturday Night Train, want de short weer gaat weer op 100 bar staan.
1: Moet hij, gaat hij weer zuipen?
0: Staan de hengste jaren.
1: Jongen.
0: Maar Lawrence en ik gaan samen de muziek samenstellen. Dus ja, dan weet je dat morgen van 8 tot 10. Nou, Lawrence, doe je even dag zeggen?
1: Nou, zeg even dag. En iedereen, tot volgende week. De Rozen.
0: Tot volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor 10.000 euro.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelders Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die

0: acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdicombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

child's memory, where my family's home.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1.800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: Meister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit.

0: Het gedroogd vlees.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond twee dodelijke injecties

0: reageren tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: www.theovshopmeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze, your oldies station on 1395 and 1098 AM.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese

0: Meister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via